U hoorde Low-Key Trio van Frank Nuyts, gespeeld door Claire Edwardes en Frank Nuyts zelf, slagwerk met Jan de Smet drums. En het laatste stuk dat u van deze eerste aflevering rondom November Music 2005 gaat horen, is van het Arditti Quartet. Ze speelde op 19 november in de Toonzaal. Volgende maand gaan we de rest van dit concert uitzenden, maar nu hoort u alvast het langste werk dat daar gespeeld werd. Het stuk is van Gerhard Müller-Goldblum en heet L'Ispazi d'Entro.

Dat was tot slot van deze aflevering van Concertzender Live. Gli Spazi Dentro van Gerhard Müller-Goldblum, uitgevoerd door het Arditti Quartet. In verband met de zomerperiode, de vakantieperiode, brachten we u hoogtepunten uit het Concertzender Archief. Deze keer een verslag van het hedendaags muziekfestival November Music 2005. Samenstelling Sam de Jong.

0: Stevig. Tegen de avond knapt het vanuit het noordwesten op. De temperatuur ligt vanmiddag rond 8 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Radio 6. Stichting Concertzender. Magazine.
2: Welkom op deze zondagmiddag op Radio 6, waar tot 7 uur vanavond de uitzending wordt verzorgd door de Concertzender. Buiten is het hier in Hilversum een grijze, druilerige bedoeling, maar wij gaan de zon laten schijnen, want we hebben 4 uur heerlijke muziek voor je. Ik geef je even een overzicht van wat je zoal kan verwachten in het magazine. Over een uurtje schuift Fred Broekman hier aan voor Spinning the Blues. Van 1:30 tot 2:00 Holiday for Hipsters. En dat betekent non-stop jazz en blues uit de jaren 30, 40 en 50. Daarna het tweede deel van een special over trompetist Cootie Williams in combo swing. Om 3:00 jazz met Jan Verweij in zijn programma Holland Jazz. En dan zijn we alweer bij het laatste half uur. En dat hebben we gereserveerd voor tenorsaxofonist Charlie Rouse in Hard Bop Boulevard. Maar wat ik niet genoemd heb en waar wij nu mee gaan beginnen is Concertzender Live. En wij, dat zijn technicus Jaap Dijker en Lilian Oudhoff. Ik zei het al, Concertzender Live. In deze aflevering gaan we naar het festival November Music. Als jaarlijks terugkerend onderdeel wordt daar de International Improvisation Pool gevormd. Dit is een treffen van muzici uit de nationale en internationale improvisatiescene. Voorwaarde is dat de muzici nog nooit met elkaar hebben samengespeeld. Er wordt ook maar heel kort gerepeteerd en daardoor kan het concert werkelijk alle kanten op gaan. Dit jaar werd de pool gevormd door 5 muzici. Op piano Guus Jansen. Hij kreeg in 1981 de Boy Edgar-prijs en heeft een heel eigen kijk op het begrip jazz. Hij is voor de hedendaagse muziek ook actief als componist en speelt naast piano ook klavercimbel en orgel, maar daarover later meer. Op trompet Jeroen Dominik en die heeft een belangrijke plaats verworven in de Brabantse jazzscene. Hij houdt van big bands en zijn spel wordt gekenmerkt als lyrisch, energiek en eigenwijs. Uit Amerika komt alt-saxofonist en basklarinettist Andrew D'Angelo. Hij is een rising star binnen de jazzscene van New York. Hij speelde samen met onder meer Bobby Previtt en Dave Douglas. Ook uit Amerika afkomstig is de bassist Mark Hilaius. En Hilaius legt zich al sinds de jaren 70 toe op de geïmproviseerde, experimentele jazzscene. Hij speelde lang met artiesten als Don Cherry en Redman. En op dit moment is hij actief als bassist van het befaamde trio Bass Drumbone, dat onlangs nog ons land bezocht. Tot slot percussionist Teun Verbrugge. Hij komt uit België en hij voelt zich thuis in praktisch alle genres. Pop, free jazz, rock en improvisatie. Hij speelde onder meer in de band van Harmen Fraanje, in het Jeff Neve Trio en de Flat Earth Society. Er werd geïmproviseerd op 5 thema's, geschreven door verschillende leden van de pool. We beginnen met 3 in elkaar overlopende stukken. Te beginnen met Slow Step van Guus Jansen. Rest me nog te melden dat het concert plaatsvond in de grote zaal van de voormalige Verkadefabriek in Den Bosch op 15 november van het vorig jaar. Hier is de International Improvisation Pool.

Applaus voor de International Improvisation Pool met de compositie Riari. Geschreven door Guus Jansen en die is tevens de pianist van dit gezelschap. Je luistert naar een opname die de concertzender maakte tijdens het festival November Music editie 2007. We gaan verder met dit improvisatieconcert. Twee nummers achter elkaar. Te beginnen met Passage van trompetist Jeroen Dominik.

Dat was een improvisatie op een thema van Guus Jansen en Teun Verbrugge met de titel Patchwork. En daarmee komt er ook een eind aan dit concert, gegeven door de International Improvisation Pool. Ik noem nog een keer de deelnemers. Guus Jansen, piano. Jeroen Dominik, trompet. Andrew D'Angelo, altsax en basklarinet. Mark Hilaiers, contrabas. En Teun Verbrugge, drums en percussie. De opnametechniek werd verzorgd door Kees van der Wiel en het programma werd samengesteld door Sam de Jong. Maar we hebben nog wat tijd over en we willen je daarin nog wat meer improvisaties laten horen van hetzelfde festival en wederom met Guus Jansen. Alleen zit hij nu achter het klavier van het imposante orgel van de Sint-Janskathedraal in 's-Hertogenbosch. En samen met de Duitse trompetist zorgen zij voor dit hemelse toetje.

0: Dit is de Concertzender. U kunt nu gaan luisteren naar een herhaling van Il Futurismo.
1: Il Futurismo è un grande movimento antifilosofico e anticulturale di idee, intuiti, cinti, pugni, calci, avanguardia della sensibilità artistica italiana. Dal Futurismo nasce il grande futuro.
2: U luistert naar Radio 6 met een uitzending van de Concertzender. Dit is Il Futurismo.

0: Monty Ballas en de verrassende single War Hero. U hoorde de radio-edit daarvan. Een ingekorte versie van het origineel dat te vinden is op het album Security. Monty Ballas, afrobeats en mooie teksten, mooie melodieën. En dan geproduceerd door John McIntyre van Tortoise, die zich al jarenlang heeft gespecialiseerd in de postrock. Meer info op antiballas.com. En natuurlijk verder op Radio 6, want daar hoort u meer van deze muziek. Dit uur echter van Il Futurismo is gewoontegetrouw gewijd aan de grensgebieden tussen de avant-garde, de dansmuziek, de minimal, de singer-songwriter en de pop, met vandaag nieuw werk van Von Zuidenvet, Vive La Vette en mooie singer-songwriter muziek. Maar allereerst is hier Goeie Dans van Half Cousin.
1: I think good things happen at points of risk. Of risk.

Cousin. Het is een nieuwe maxi-single. U kon luisteren naar Big Chief, de B&B Frequenter in de Dextro remix. Dit is Il Futurismo. De grote remixnaam op dit moment is DJ Kotze. En niet het opwekken van Vormeersel wordt hier bedoeld, maar de Japanse equivalent. DJ Kose, K-O-Z-E. Deze single is nieuw uit op het fameuze Britse Warp label. Vroeger goed voor een heleboel mooie, goede, dansbare elektronica. Battles, het nummer heet Atlas, door DJ Kotze geremixed. Is dit Battles?

Battles, remixed door DJ Kotze, K-O-Z-E. Zum Tanzen, gar nicht zum Kotzen. Von Zuidenfett dan, dat verraadt iets uit Duitsland. Dat is half waar. Het was een bijzonder aardige cd en bij het tweede nummer dacht ik... Hey verrek, dat is toch Mark E. Smith van The Fall? En jawel, het boegbeeld van de wave muziek uit de jaren 80 doet het tegenwoordig met de dansbare helden Andy, Thoma en Jan St. Werner. En die kent u verder beter onder de naam Mouse on Mars, waar ze prachtige, mooie, experimentele dansmuziek mee hebben gemaakt sedert pak een beet begin jaren 90. Tezamen vormen deze heren dit drietal van Zuidenfett. Dit is de cd Traumatic Reflections met een vreemdsoortige spelling. Meer info op de site van Zuidenfett. U gaat luisteren naar twee nummers. That Sound Wiped en Dearest Friends van Zuidenfett.

Von Zuidenvet, Mouse on Mars, tezamen met Mark E. Smith van The Fall. Wat een prachtige combinatie dat we die ooit nog eens mochten aantreffen. Die hebben we niet aangetroffen sinds Tom Jones het in de jaren 80 deed met Art of Noise. Ach, er zijn wel meer van dat soort combinaties gewend. Vive la Fête doet het tegenwoordig met louter het stemgeluid van El Spino. En dan lijkt het op singer-songwriter muziek. En dan worden het echte chansons. En dat hadden ze beter niet kunnen doen. Op de nieuwe Vive la Fête. Luistert en oordeelt zelf. La route.

Bezeten door valsheid, wij horen liever een stuwende beat bij de Belgische electro, avant-garde electro van Vive La Fête. En niet alleen maar El Spino, maar ook wederhelft Danny Mommens. Dit was La Route van de nieuwe Vive La Fête. En die komt volgende week, of nee, over 2 weken komt die officieel uit en ligt die in de winkel. En dan nu echte onvervalste singer-songwriter muziek. Afkomstig van Elvis

Elvis Perkins, een nieuwe cd en die is uitgebracht op XL Recordings. Ash Wednesday, zo heet hij. We hoorden het titelnummer Ash Wednesday en vervolgens een hele andere dag, namelijk Good Friday. En dan een hele verrassende cd tot besluit van dit programma Il Futurismo. Een soort kliks- en kutsmuziek en wat houden we hier toch van? Het hoesje is bijna onleesbaar, dus ik haal even het ding eruit. Ja, Anders Har, zo heet hij. Anders en dan Har. Het mooie elektronica op een cd. Ja, hij is uitgebracht op Shit Catapult. Zoekt u zelf even de titel van dit lettertype.

anders haar mooie elektronische experimentele muziek. Wat al eerder een maxi-singeltje van anders haar in de klauwen. Dat heette Ludwika 1 tot en met 8. Dat was een 12-inch op een limited edition. Nu is het dan de cd van anders haar. Ik denk Ludwiska Extended Vision, zoiets. Het gaat tenslotte toch om de muziek. Luistert u nog even naar deze ontvloerste elektronica. En natuurlijk zo dadelijk ook naar alle andere programma's al hier bij Radio 6. Meer informatie op de site radio6.nl. Volgende week is er wederom een Il Futurismo gewoontegetrouw. Via dezelfde zender en op dezelfde tijd te beluisteren. En achteraf ook nog eens een keertje in een podcast variant. Maar liepje, was wens toen nog meer. Dank voor het luisteren. Hebt u een hele fijne week. Dag.

Welkom bij Concertzender Live. Dit keer met het derde deel van de muzikaal verslag van het hedendaagse muziekfestival November Music, editie 2007. We hebben het hier over een internationaal festival met takken in Duitsland, België en Nederland. De Nederlandse afdeling concentreert zich voornamelijk in en rond Den Bosch. En daar maakte de concertzender verschillende opnamen. We belichten de komende 2 uur 2 concerten. Over ruim 1 uur hoort u een concert dat plaatsvond in de Sint-Janskathedraal van 's-Hertogenbosch. Daar speelde op 18 november Guus Jansen op het imponerende orgel samen met trompetist Thomas Heberer. Maar nu eerst een concert met muziek gebaseerd op een stomme film. Berlin, die Sinfonie der Großstadt. Deze film werd in 1927 gemaakt door cineast Walter Ruttmann en geeft een visionair beeld van het bruisende stadsleven van Berlijn eind jaren 20. De film wordt beschouwd als een absoluut meesterwerk uit die tijd. Net als Fritz Lang van Metropolis was Ruttmann gefascineerd door de grote stad als symbool van industrie en vooruitgang. Ruttmann filmde de straten van Berlijn van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat en componeerde dit tot een visuele symfonie van de metropool. Door het ritme dat de film aangeeft, leent deze zich uitstekend voor een live muzikale begeleiding. En dit inspireerde 2 Duitse hedendaagse muziekensembles om dit eens te gaan doen. Het waren Ensemble Integraal uit Hamburg en het klankcollectief Augsburger Tafelkonfekt. Ik noem u de leden. Oleg Djavanovski, slagwerk, Barbara Lüneburg, elektrische viool en elektronica, Marco Siciliani, klankdesign, Jürgen Hall, synthesizer en elektronica en tot slot Sebastian Raje, Volcano, guitar en electronic. De muziek is geheel geïmproviseerd tot stand gekomen, vaak ingegeven door Ruttmanns live vertoonde filmbeelden. Op de radio doen we het zonder de film, dus u zult een beroep moeten doen op uw fantasie. Sluit dus maar de ogen of doe het licht uit en verplaats u naar het bruisende Berlijn van de jaren 20.

U hoorde de organist Guus Jansen en trompetist Thomas Hibbere in een improvisatie vanuit de grote Sint-Janskathedraal in Den Bosch. Nog één stuk hebben we over in deze special rondom November Music, namelijk Xenia van Louis Andriessen. Het werd geschreven naar aanleiding van het filmdrieluik Xenia van de Bossche kunstenaar Anne Lange. Tijdens de films werd de muziek live gespeeld, maar deze opname is van een concert waarin dit stuk werd gespeeld zonder de film te vertonen. Het concert vond plaats in het Van Abbe Museum in Eindhoven op 9 december. U hoort violiste Monica Germino.

Dat was Monica Gimeno in dit stuk van Louis Andriessen, Xenia. En hiermee is er een einde gekomen aan dit derde deel rondom November Music 2007. Voor de Concertzender samengesteld door Sam de Jong. En luistert u aanvullend tot 10 uur naar Le Cygne du Lion van de Canadese componist Jules Tremblay. Uitvoerende zijn Donwell Linwood, Horn en Bill Linwood, Tam Tam.

U hoorde Le Signe du Lion van Gilles Tremblay met Donwell Linwood Horn en Bill Linwood Tam Tam.

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. En in deze laatste maand van het jaar weer archiefopnames van het festival November Music 2000 in 's-Hertogenbosch. Op zondagavond 19 november stonden er twee ensembles op het podium van muziekcentrum De Toonzaal. Als eerste ensemble Sonor uit Azerbeidzjan. Zij brachten naast werk van componisten uit eigen land ook composities van jonge Europese componisten. En wij starten met Cantabile Dialoog im Raum van de uit Baku afkomstige Ali Alizadeh. Daarna volgt Love, Formal Aspects uit 1999 van de jonge Zweedse componist Fredrik Österling. Luistert u naar sopraan Farida Mamadova en ensemble Sonor onder leiding van de Oostenrijkse dirigent Roland Freisitzer.

Music for My Daughter. Een compositie van Roland Freisitzer en uitgevoerd tijdens het festival November Music 2000. En dit werk werd gezongen door de sopraan Farida Mamadova. Het concert van Ensemble Sonore vervolgt met het werk Visions and Echo van de uit Azerbeidzjan afkomstige Elmir Mirzoev. Het concert werd afgesloten met Music for the Painter Estelle Thompson van de Engelse componist Andrew Tovey. Luistert u nogmaals naar het Ensemble Sonore uit Azerbeidzjan onder leiding van Roland Freisitzer.

Music for the Painter Estelle Thompson van de Britse componist Andrew Toovey hoorde u. En daarvoor het stuk Voices and Echo van Elmir Mirzoev uit Baku. U luistert in Concertzender Live naar archiefopnames van het festival November Music 2000 in Den Bosch. De concertzender nam daar in der tijd wel concerten op, maar de meeste opnames werden gemaakt door de VPRO. Gelukkig kan de concertzender ook deze opnames met u delen. Het tweede deel van die zondagavond 19 november 2000 werd gevuld door het Nederlandse Maarten Altena Ensemble. In het komende blok hoort u achtereenvolgens W uit 1999 van de Mexicaanse componist Ricardo Giraldo, op het moment van de uitvoering van zijn stuk nog masterstudent aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. En na zijn W kunt u luisteren naar Manifeste Simple pour une écriture linéaire, ook uit 1999, van de Nederlandse componist Martijn Padding. Een werk dat duidelijk is geïnspireerd op de muziek van Erik Satie. Dit is het Maarten Altena Ensemble met de stem van Ranveig Sif Sigurdardottir.

Raga.

Solo-koraal van de Nederlandse componist Martijn Padding hoorde u, een compositie uit 2000. Wolter Wierbos excelleerde op trombone met het Maarten Altena Ensemble. De lange November Music 2000 concertavond in het muziekcentrum De Toonzaal in 's-Hertogenbosch werd besloten met twee werken van de artistiek leider van het ensemble, Maarten Altena. U hoort achtereenvolgens van hem Trappel uit 1996 en Horizon 1, een compositie uit 1999. Dit is opnieuw het Maarten Altena Ensemble met een vocale bijdrage van Ranveig Siv Sigurdardottir.

U hoort Horizon 1, een compositie van Maarten Altena. En daarvoor hoorde u Trappel, eveneens van hem. En daarmee zijn we bijna aan het einde gekomen van een uitzending van Concert Center Live. Met archiefopnames van het festival November Music 2000. Het Maarten Altena ensemble bestond deze avond uit Randwijn Sif Sigurdar, Dotter, Stem, Rosemarie Heggen, Contrabas, Wiek Heijmans, elektrische gitaar, Reinier van Hout, piano, Mary Oliver, viool, Frank Timpe, saxofoons en klarinetten, Toshio Suzuki, blokfluiten en Walter Wierbos, trombone. Alle opnames van het concert van Ensemble Sonor en het Maarten Altena Ensemble werden op 19 november 2000 gemaakt door Dirk Lucas voor VPRO en Concertzender. Kees van der Wiel stelde dit programma voor u samen. Afgelopen 4 tot en met 8 november 2015 was weer de 23e editie van het festival November Music in Den Bosch. En ook daar waren de Concertzender en VPRO weer van de partij voor het maken van een groot aantal opnames. Vanaf 4 januari 2016 kunt u hier bij de Concertzender maandelijks luisteren naar het resultaat daarvan. Graag tot dan!

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. Vandaag het vierde programma met live-opnames die we maakten tijdens het festival November Music 2007. November Music vond plaats tussen 14 en 18 november vorig jaar in Den Bosch. Op 15 november werd het festival officieel geopend met een uitvoering van Talisker van de Belgische componist Luc Brewaas. Samen met Guus Jansen is Brewaas of was Brewaas festivalcomponist. Talisker is een werk uit 1993 voor groot klarinetkoor en een rondom opgesteld explosief slagwerkensemble. In de grote tentoonstellingsruimte van het kunstcollectief Artis kon het publiek vrijelijk rondlopen tussen de muzici en bijna een half uur lang genieten van de dynamische contrasten, boventonen en extatische uitbarstingen. Luistert u naar Talisker door het ensemble van het Conservatorium Gent en The International Clarinets onder leiding van Philippe Raté. De opname is gemaakt door Glenn Mogot.

U luistert naar de Concertzender met Concertzender Live. En vandaag helemaal in het teken van November Music. In het tweede deel van het Paul van Kemenade concert ging hij aan de slag met pianist Michiel Braam. U hoort eerst Plukken en Tune for Anne van Paul van Kemenade en daarna Songs Each Night van Michiel Braam. De opnames van dit concert in Muziekcentrum De Toonzaal werden gemaakt door Kees van de Wiel.

Paul van Kemenade, altsaxofoon, Michiel Braam, piano, in Songs Each Night van Michiel Braam. U luistert nog steeds per concertzender naar het vierde programma met live-opnames van het festival November Music 2007. Tot en met oktober van dit jaar kunt u elke vierde maandag van de maand een aflevering verwachten. Wij hebben namelijk alle 30 concerten van het festival geregistreerd. Op 16 november was er in de kleine zaal van de Verkadefabriek in 's-Hertogenbosch plaatsgemaakt voor de jonge generatie. Met de multimediavoorstelling The Expected bieden componisten Thomas Mermel en Wilbert Bulsink een andere kijk op de wereld. Het is een voorstelling waarin de korte film The Victim van filmmaakster en kunstenares Keren Sitter centraal staat. The Expected is geen gewoon filmconcert. De film en de muziek gaan onverwachte verbindingen met elkaar aan en de acteurs in de film blijken ineens de 5 live zangers op het podium te zijn. Maar ook zonder de film is de muziek zeer het beluisteren waard. U hoort het EFE muziekensemble onder leiding van Bas Wiegers en de live-opname is gemaakt door Glenn Mogold en bewerkt door Thomas Mirmel. Dit is The Expected.

0: quiet. Not your lover.
1: Yes.

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. In verband met de vakantieperiode brengen we u hoogtepunten uit het Concertzender Archief. De komende 2 uur besteden we uitgebreid aandacht aan het festival November Music 2005. Vorige maand kon u al luisteren naar concerten van dit hedendaagse muziekfestival met concerten van het duo Dubbelduet, het Quatuor Danel en het Arditti Quartet. Van deze laatste heeft u nog een gedeelte te goed. Daar gaan we zo direct mee verder. En daarnaast kunt u over ruim een uur een concert met muziek van Maurizio Gagel verwachten. Maar we beginnen met iets heel anders. Op 19 november van het vorig jaar beklom de opnametechnicus van de concertzender de trappen van de toren van de Sint-Jan om halverwege de toren, waar het carillon zich bevindt, een opname te maken. De bijaardier van de Sint-Jan, Joost van Balkom, speelde daar 2 composities die in heel 's Hertogenbosch te horen waren. 1 stuk is van hemzelf en het andere van de live elektronica specialist Jorrit Tamminga. Maar eerst de compositie van de bijaardier zelf. Deze compositie heet Bereshit en dit betekent in den beginnen in het Hebreeuws.

Dat was van Joost van Balkom, Bereshit. En hij bespeelde zelf het carillon van de Sint-Jan in Den Bosch. Dan nu van Jorrit Tamminga, Vierkant. U hoort Joost van Balkom op het carillon en Jorrit Tamminga zorgt voor de live elektronica.

Dat was als laatste van Jorrit Tamminga, Vierkant. Joost van Balkom bespeelde het carillon van de Sint-Jan in Den Bosch. En Jorrit Tamminga zorgde voor de live elektronica.

piano. That's starting to rain the piano. Rain the piano.

Dit was Charlie Charlie, een documentaire in muziek over de Hindenburg. Een idee van en op muziek gezet door Renske Vrolijk. U hoorde niet de opname van de première in 's-Hertogenbosch, maar die van de laatste uitvoering in de grote zaal van Bellevue in Amsterdam. De opname werd gemaakt door Renske Vrolijk zelf. En na dit multimedia-spektakel, aandacht voor een uitzondering tijdens het festival November Music. Normaal worden daar vooral splinternieuwe werken gespeeld, maar deze keer was er ook ruimte voor een live uitvoering van een lang niet gespeeld werk uit 1960. Toen componeerde de Nederlandse componist, jazzbassist en arrangeur Tom Disseveld het juweeltje 12-tone Composition for the Sky Masters. Swing, jazz en doorwrochte 12-toonsmuziek, het komt allemaal samen in de wonderbaarlijke 4,5 minuut. De aanleiding was de presentatie van een nieuwe documentaire over Tom Disseveld, die samen met Dick Rijmakers de eerste populaire elektronische muziek schiep in het beroemde Natlab in Eindhoven. In 1963 schreef hij de nog altijd revolutionaire elektronische suite Fantasy in Orbit. Maar nu kunnen we luisteren naar het Brabants Jazzorkest onder leiding van Jeroen Doornrik in wat je zou kunnen noemen de reconstructie van de 12-tone Composition for the Sky Masters. En de opname voor de concertzender werd gemaakt door Kees van de Wiel.

Ja, dat was 12-tone composition for the Sky Masters van Tom Disseveld onder leiding. Het Brabants Jazzorkest onder leiding van Jeroen Dormenik. In het festival November Music komen zoals in dit programma blijkt vele muzieksoorten aan bod. In de W2 Concertzaal, het poppodium van 's-Hertogenbosch Bos, vond er op vrijdag 16 november een confrontatie plaats onder de titel Recreated. In een lange avond ging Machinefabriek uit Nederland het gevecht aan met de wereldberoemde Keulse improviserende pianist Simon Nabatov. Zij bestookten elkaar in hoog tempo met duizelingwekkende deuntjes en speelse improvisaties. In een volgende uitzending kunt u naar een soortgelijke confrontatie luisteren tussen de Deense percussionist Morten Nottelman en elektronica-specialist Bong Ra. Maar daar moet u nog even op wachten. Luistert u de komende 40 minuten naar Recreated met laptoppen Rutger Zuiderveld alias Machinefabriek en Simon Nabatov.

Dit is aflevering 7 van The Blessing Force, met als thema verstoorde en gebroken geluiden. We eindigden het eerste deel met Serena Maniche en de Psychophants. Nu in deel 2 voornamelijk aandacht voor My Cat is an Alien, Twisted Science en Gnaw Their Tongues. U kunt de Blessing Force volgen via de playlist op de website van de concertzender.

U hebt geluisterd naar deel 7 van The Blessing Force, iedere maandag om middernacht bij de Concertzender. De volledige playlist staat op onze website www.concertzender.nl. Volgende week zal het hele uur worden gevuld met improvisatie en collagemuziek. Samenstelling van The Blessing Force, Hessel Veldman. Door Kees van de Wien.

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. En alweer het 8e programma met live opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2007. En dat vond plaats vorig jaar van 14 tot en met 18 november in 's-Hertogenbosch. Vandaag met Trajectoire van Daan Manneke, Taïf van Rachid Al-Bougaili en tenslotte een groot deel van het project Rhythm Recreated van Morten Nottelman en Bongra. We beginnen met het ruimtelijke werk Trajectoire van Daan Manneke. Voor 16 zangers, blaasquintet, strijkkwartet, harp, bandoneon en slagwerk. De opname die de concertzender van de première maakte in de Hieronymus Bosch Art Center had helaas veel te lijden onder de ruime akoestiek van deze voormalige kerk. Gelukkig heeft Joost Kist op 1 december in de Noorderkerk in Amsterdam wel een mooie opname van dit werk gemaakt. En naar die opname gaat u het komende uur luisteren. Luistert u naar het Helios Ensemble en Kamerkoor onder leiding van Wolfgang Lange in Trajectoire van Daan Manneke.

Dit was tot besluit van de 8e uitzending rond het festival November Music 2007. Een deel van het concert dat Morten Nottelman en Bongra gaven in de W2 Concertzaal onder de titel Rhythm Recreated. Volgende maand, op 22 september, gaan we verder met meer opnames van dit festival. U hoort dan opnames die de KRO maakte van het concert van het Brabants Orkest, met werken van onder andere Guus Jansen en Luc Breewijs. En de Soundscape Gedroomd Kanaal van Celia Erens. Wilt u meer weten over het festival en de gespeelde muziek? Kijk dan op www.novembermusic.net. Dit programma werd voor u samengesteld door Kees van de Wiel.

Dit is de Concertzender met een speciale aflevering van PopArt. Vandaag staan namelijk alle programma's in het teken van Concertzender archiefopnames van het November Music Festival 2005. Ook de alternatieve popmuziek komt elk jaar aan bod in dit nieuwe muziekfestival, dat zich ieder jaar afspeelt in Nederland, Duitsland en België. Zaterdagavond 19 november 2005 vond er in de Verkadefabriek in 's-Hertogenbosch een speciaal voor November Music gemaakt samenwerkingsproject plaats tussen Martien van Bergen, oftewel Blimey, en Jasper Leclerc, vooral bekend van het Zap String Quartet. Het concert is voor de Concertzender opgenomen door Ken Kuiper. Luister naar Blimey en Leclerc.

Dit is de Concertzender met een speciale aflevering van Pop Art. En ook Pop Art staat vandaag helemaal in het teken van het festival November Music van 2005. De afgelopen 40 minuten luisterde u naar het samenwerkingsproject Blimey en Leclerc. Zondagmiddag was in het lege provinciaal archief aan de Waterstraat een uitvoering van het project Volume 1 van het Cluster Klank Collectief. Onderdeel daarvan was de compositie Leeg Vraagteken van Marijn Bisschops. Een behoorlijk stevig stuk dat opvalt door het gebruik van de lage instrumenten zoals de baritonsax, de basgitaar, de bastrombone, de basaccordeon en de contrabas. Luister naar Leeg Vraagteken van Marijn Bisschops.

U hoorde het stuk Leeg Vraagteken van Marijn Bisschops, uitgevoerd door het Cluster Klank Collectief. En dit was Pop Art, gevuld met opnamen die de concertzanger maakte tijdens het Festival November Music 2005. Dit programma werd voor u samengesteld.

Dit is de Concertzender en bij de Concertzender is het nu tijd voor Concertzender Live. Dit is alweer het 9e programma met live opnames die wij maakten tijdens het festival. November Music 2007, dat vorig jaar van 14 tot en met 18 november plaatsvond in 's-Hertogenbosch. Vandaag kunt u luisteren naar opnamen die de KRO maakte van het Brabants Orkest met werken van Guus Jansen en Luc Brewaas. Beide heren waren centrale componist tijdens deze editie van het festival. We beginnen met de bewerking die de Belgische componist Luc Brewaas in de periode tussen zo 2002 en 2005 maakte van een aantal preludes voor piano van Claude Debussy. Het Brabants Orkest staat onder leiding van Arturo Tamayo.

Dat was La Sérénade Interrompue, de laatste van vijf bewerkingen die Luc Brewaas maakte van Preludes voor piano van Claude Debussy. En dan nu uw aandacht voor de wereldpremière van Belvedere van Guus Jansen. Een compositie die hij schreef in opdracht van het festival November Music. U hoort nu de eerste versie van dit dubbelconcert voor twee celli en orkest, waarbij de cellopartij van Ernst Reiziger voor een groot deel uit improvisatie bestaat. De andere cellopartij wordt vertolkt door Larissa Groeneveld. Tijdens het concert in het theater aan de Parade in 's-Hertogenbosch werd dit werk tweemaal uitgevoerd. Later in het programma kunt u naar de tweede versie luisteren. Belvedere van Guus Jansen. U hoort wederom het Brabants Orkest onder leiding van Arturo Tamayo.

We besluiten deze 9e uitzending met live-opnames van het festival November Music 2007 met de 7e symfonie van Luc Brewaas. Het wordt weer wederom uitgevoerd door het Brabants Orkest onder leiding van Arturo Tamayo. De laatste uitzending in deze serie kunt u op 27 oktober beluisteren. Onder andere muziek van Astrid Kruiselbink, Harmen Fraanje en Bart van Dongen draaien we dan. Wanneer u meer wilt weten over het festival en de gespeelde werken, kijk dan op www.novembermusic.net. Dit programma werd, met dank aan de KRO voor het beschikbaar stellen van de geluidsopnames, samengesteld door Kees van de Wiel.

Dit is de Concertzender met het programma Beide Tijds. Vandaag staan alle programma's in het teken van Concertzender archiefopname van het November Music Festival 2005. Op 19 november 2005 vond in de Verkadefabriek de première plaats van een werk door de Nederlandse-Australische componist Kim Bouwman, een November Music opdracht. De uitvoering van het werk Black Wind, met een videoprojectie van Susan Norrie, was in handen van het Amsterdam Sinfonietta onder leiding van Etienne Siebens. Claire Edwards deed de slagwerkpartij. De première werd voorafgegaan door een uitvoering van het prachtige Dances van Louis Andriessen uit 1991, hier gezongen door sopraan Marije van Stralen.

Dat was Danses van Louis Andriessen, uitgevoerd door Amsterdam Sinfonietta onder leiding van Etienne Siebens met sopraan Marije van Stralen. En dan nu de première van Black Wind van de in Australië wonende Nederlandse componist Kim Bouwman. U hoort weer Amsterdam Sinfonietta onder leiding van Etienne Siebens. Claire Edwards neemt de slagwerkpartij voor haar rekening.

Dat was Black Wind van Kim Bouwman, uitgevoerd door Amsterdam Sinfonietta onder leiding van Etienne Siebens met opslagwerk Claire Edwards. Het was een opname van de première tijdens het festival November Music 2005 in de Verkadefabriek in 's-Hertogenbosch. Omdat we nog wat tijd over hebben, hoort u nog een deel van een compositie van Frank Nuyts die tijdens hetzelfde concert in première ging. U hoort Low Key Trio door Claire Edwards en Frank Nuyts op slagwerk en Jan de Smet op drums.

met live opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2007. Dat vorig jaar van 14 tot en met 18 november plaatsvond in 's-Hertogenbosch. Vandaag kunt u luisteren naar een componistenportret rond Astrid Kruiselbrink. Een improvisatieconcert door Harmen Fraanje, De Man, de Vlag en de Zangers door Bart van Dongen en tenslotte een fragment uit de Composers Club. Op zondag 18 mei was er in de grote zaal van de Verkadefabriek een concert gewijd aan de muziek van de jonge Nederlandse componiste Astrid Kruiselbrink. U hoort achtereenvolgens Going Down voor piano solo uit 2006, uitgevoerd door Toon Bierman. Daarna Lees uit 2003 door het nieuw ensemble onder leiding van Lucas Vis. En tenslotte de wereldpremière van Speech door Vocaal Lab Nederland onder leiding van Henry Kelder. De komende 50 minuten zijn voor Astrid Kruiselbrink.

Dat was een improvisatie door Harmen Franje, piano, Frederik Jonkvist, saxofoon, Brice Sognano, contrabas en Thomas Goubon, drums en percussie. Op 18 november 2007 opgenomen in Muziekcentrum De Toonzaal in 's-Hertogenbosch. Het festival November Music presenteert tijdens het festival De Boulevard, dat zich elke zomer ook in 's-Hertogenbosch afspeelt, een aantal producties. Dit jaar was dat onder andere de productie De Man, de Vlag en de Zanger van Bart van Dongen. Op locatie in de sfeervolle Jeroen Bostuin zwaaide de performancegroep Flags met vier vlaggen die de vier elementen aarde, water, lucht en vuur verbeelden. Bart van Dongen verwerkte het geluid van de vlaggen en Vocale Lab Nederland deed de rest. Luister naar De Vlag, De Man en de Zangers van Bart van Dongen.

Va hat de ur

wat

Europa.

Yeah.

Yeah.

Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey.

Dat was De Vlag, de Man en de Zanger van Bart van Dongen. Een November Music productie die op 13 augustus jongstleden in première ging tijdens het theaterfestival De Boulevard. Van 12 tot en met 16 november is er weer een nieuwe editie van het festival November Music. Ook dan zullen weer veel concerten worden opgenomen door de concertzender. Alle informatie over het programma is te vinden op www.novembermusic.net. We hebben aan het eind van deze 10e en laatste uitzending met opnames van het festival November Music 2007 nog wat tijd over. U kunt luisteren naar een deel van Wiggle Waggle Music van Thomas Smetrins. Een werk dat door slagwerker Wim Koninck in première werd gebracht tijdens de Composers Club. De opname werd gemaakt in Galerie Achter de Kan, natuurlijk ook in 's-Hertogenbosch. Dit programma werd voor u samengesteld door Kees van de Wiel.

En tot zover Low-Key Trio van Frank Nuyts. U hoorde Claire Edwards en Frank Nuyts slagwerk en Jan de Smet drums. Dit programma werd voor u samengesteld door Kees van de Wiel.

Dit is de Concertzender met het programma Thema. Vandaag staan alle programma's in het teken van Concertzender archiefopname van het November Music Festival 2005. Op vrijdagmiddag 18 november 2005 ging het werk On the Road van de jonge Brabantse componist Bruno Nelissen in première. Ook werd een revisie van zijn werk Le Voyage uitgevoerd. Het gerenommeerde Belgische strijkkwartet Quatuor Danel en het vocaal ensemble Quink waren verantwoordelijk voor de uitvoering. U hoort in deze uitzending Le Voyage. De blazers in Le Voyage zijn Oliver Boekhoorn en Wouter van Breugel. Dit concert is opgenomen door Glenn Mogot en Kees van de Wiel.

Dat was Le Voyage van Bruno Nelissen. En voor de uitvoerende kijkt u even op onze website www.concertzender.nl. In de Waterstraat 16 vond op zondagmorgen het project volume 1 van het Clusterklankcollectief plaats. Eerder in de nacht was al Leeg Vraagteken van Marijn Bisschops te horen. En in een piepkleine ruimte speelden Ananata Rozens viool en Marlies Muizers cello het stuk Nagelaten Fragmenten 1 tot en met 6 van Nicolien Soeters. De opname werd gemaakt door Danny Wiegers.

De afgelopen 50 minuten hoorde u delen van een uitgebreide presentatie van werken van de Tilburgse componisten Fons Mommers en Frans Kerkhoffs. Uitgevoerd door een ensemble van het Tilburgs Conservatorium onder leiding van Lex Berging. Het laatste werk van Frans Kerkhoffs, dat u zojuist hoorde, dat heette Raninkas. En dat werd uitgevoerd door een docent aan Raskin op Bajaan. Daarvoor hoorde u Moonlight Again, 1 en Syncopated Ecstasy 3 en 4 van Fons Mommers. Daarna Jacqueline en Albion van Frans Kerkhoffs. En daarna Ashes in My Mouth en Moonlight Again 2 van Fons Mommers. In Pakke Rammel kunt u over anderhalf uur luisteren naar een uur Zeitkratzer. Nu alvast twee andere werken uit dat concert. U hoort achterin volgens Crack Groove van Mertzbow en Nono van Reinhold Friedel. Dat is het Berlijnse ensemble Zeitkratzer tijdens November Music. De opname is gemaakt door de VPRO.

0: Dat was een half uur Zeitkratzer. Eerst hoorde u Crack Groove van Merzbo en daarna Nono van Reinhold Friedel. In Pakrammel over een uur nog meer opname uit dat concert dat op 17 november 2005 plaatsvond in Muziekcentrum De Toonzaal in 's-Hertogenbosch. De opnamen werden ons ter beschikking gesteld door de VPRO, waarvoor onze dank. U hebt de afgelopen 4 uur bij de concertzender geluisterd naar archiefopnamen van het festival November Music 2005. De komende 2 uur in de programma's 230 Volt en Paul Krammel nog meer opnames uit dat festival. Dit programma werd voor u samengesteld door...
1: Dit is de concertzender met het programma Concertzender Live. De komende 2 uur ruime aandacht voor het festival November Music editie 2008. Dit vond plaats van 12 tot en met 16 november jongsleden in Den Bosch en in Gent. Zoals elk jaar nam de concertzender in Den Bosch een groot aantal concerten op. Vandaag zenden we er 2 uit. Over ruim een uur het kamerorkest Modello 62 met werken van John Cage en Richard Rijnvos. Maar we beginnen met het Belgische Kryptos Kwartet. Samen met pianist Ronald Brautigam. Op 12 november vond dit concert plaats in de toonzaal van 's-Hertogenbosch. Er stonden 3 pianokwintetten op het programma. Het concert begon met het klavierkwintet van Stefan van Puinbroek. Het Kryptos Kwartet bestaat uit Hanna Dreswicka en Elisabeth Wiebo viool, Vincent Hepp altviool en Anthony Greuger cello. Daarnaast hoort u klavierleeuw Ronald Brautigam. Het stuk was nog nooit eerder uitgevoerd, dus het publiek was getuige van een wereldpremière.

U hoorde het klavierquintet van Stefan van Puinbroek. Het werd uitgevoerd door Ronald Brautigam piano en het Cryptos kwartet. Het tweede pianoquintet van dit concert is van de hand van Ruud van Eten. Naast zijn activiteit als componist dirigeert van Eten ook een aantal orkesten, waaronder het Nieuw Ensemble en het Ensemble Multifoon. Het pianoquintet componeerde van Eten in 2008. Het betreft dus weer een wereldpremière. Hier zijn nogmaals het Cryptos kwartet en pianist Ronald Brautigam.